0: Ja. Je vindt het heel sport.
1: Het is een sportpak.
0: Heel sport. Niet zo sport als Batman. Vind je Batman heel sport?
2: Ja, ik
0: vind Batman ontzettend sport. En Robin ook. Robin is heel sport.
3: Ja,
0: hij is ontzettend sport. Hij heeft sportkleren aan. Ja, hij heeft sportkleren. Ja, hij is ontzettend sport. En Robin is een vriendje van Batman.
3: Okay, okay,
0: okay. En hij heeft een bedauto. Ja, dat vind ik het gek aan. Een bedauto. Weet je? Ja, vind je dat ook? Ja, ik vind het ook zelf.
3: Heel leuk.
0: Met al die sportkleren.
4: Another empty
0: shelf. Heel goed.